0: Dit was Frank en Ty met Superlaf, voor dit Amen met Koning van Liefde. Ons sonoggend oordeenking is net na 8. Ons tema vanoggend, God kan sy oë nie van jou afhou nie. En ons skriflesing uit Sofanje 3 vers 17.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: You unravel me with a melody.

0: Ons duif een vir my en ek weet tussen deur ons muziek wat ons weer deurgeen die laatste uur van ons oggend saamkern met my en Rico Aries is daar die een treffer of daar die treffers wat 'n glimlag gaan plaas op jou gezicht. Hou dit hier, dis op 90.1, 104.1
1: SFM, maak

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sinktamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Pynklose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Dirk van der Westhuizen met kinders van die parel. Want goeiemiddag en welkom te sonnigmiddags net na 3. My naam is Corrie, ek is saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. En ons gaan het man net 'n lekker rustige sondag hou met lekker sondag muziek, nee, maar net lekker muziek vir 'n sondag. Ja, kom ons stel het so. Soos hierdie ene, Nadine met die Hemelbrand.
1: 90.1, 104.1, SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek, SFM.

Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Welkom in tweede uur van Saam Kuier. Ons het hier een geëindig met Desmond Bowles en Are We Just Strangers. En hier so is Dosha Vida met I'm Too Sexy. Oorspronkelijk gedoen door Right Said Fred, maar hulle het besluit nee, hulle gaan hom oordoen en hulle gaan hom dan soms saam met Right Said Fred doen.
1: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag een goed vol dag. SFM.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lig te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: toe, my maat, jy moet een bykie saam met my kom ploegdorp toe.
1: Christine en Plaasdorp toe in voorbreek, Kelvin Wood met Crush, en Mark Amber, een plaaslike kunstenaar en een liedjie getiteld Good To Be. Hier is The Plastic met Best Pretenders.
2: SFM, maak elke dag een goed voel dag.

Patricia Louis met albei hergawe van Abba se Xanadu en voor die breek Tamlin Wessels met nie so diep nie. Hier is Brian Spence met Your Love is All the Glory.

0: Ons het ons laaste uur van saamkeer afgeskop met Pierre Sou en Raponsie. Toet ons geluister na Waldo Lots met Jean-Marie. Hier is Cassidy Paris met Like I Never Loved You.
1: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

0: Piet Pompies, voormalige lid van die groep DJ Osawa en Fynbos die Dance Mix. Mal Smith voor dit met Heaven en Lloyd Taylor met Dance Met My. Hier is Omi met Rollercoaster.
1: SFM, jou streek, jou frequentie, jou muziek.

0: Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. Nie so Suid-Afrikaanse rockgroep Glaskas met Golflengte verkeerd om.
1: SFM. Ons maak dit lekker.
2: Soms kom die twyfel terug en dan wonder ek wie ek is en jy dit mos nooit.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

Dat is een lekker studie over vandaag's courant oor peiling wat gehou is, net News 24 die peiling gehou oor die, wat in die verkiesing gaan gebeur, verkiesing wat natuurlijk plaasvind is so vroeg in November, hoop jy is recht vir hom, nog wel belangrijk om te gaan deelneem, want soos op die oomblik lyk het asof omtrent geen party, ja, moeilik wees daar in Gauteng, al die groot metro's daar, nie een party gaan genoeg stem en daar gaan moed partye saamwerk, watse partye gaan het wees, gaan al genoeg wees, het lyk op een tydplek of 4 of 5 partye gaan moet saamwerk om genoeg stem, so het gaan moeilik wees. Ja, en as een ou wil hee, die land moet in een richting gaan, een beter richting gaan, een goeie richting gaan, dan moet die ou maar by die stembus uitkom en jou kruisie trek, so onthou om een draai te maak by die stembus, het gaan een vakantiedag wees, kry jouself reg daarvoor dat jy jou deel gaan doen. Volgende is het dan Wild Hearts van Keith Urban, van my kant af op die sondag aand is het tot ziens, bly ingeskakel op SM.